0: het was tijdens het spaar tussen de 284. Ik heb de phone number voor de driver hier. Ik ga hier naar de computer.
1: Ja,
0: oké, awesome. Here we go. Pas maar.